Bedankt en tot ziens. Het was een fijn publiek. Fantastisch. Dank u wel. De Mucho Gusto Band. Yes. Tot de volgende.